zoals Randaar, de Segursson, de Santiago's, is pas d'imitatie, maniak. Akos pai made in China, arote melus calvaya, u te faras en plumasa, e olie de guerri, dai shotumba.